laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl. Crossroads.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: Carmen
2: Steeneke.
3: Hier
2: is
3: John
2: Schent.
4: Groetjes
2: van Sam
4: en
2: Amor.
4: Dit is Wim Poolsing.
5: Hi, this is Ashley Robertson.
6: Amber Joanne.
7: Mijn naam is Joris Schepers.
8: Hello, this is Pam McBeth.
9: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
10: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
11: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
10: Ja.
9: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

after all these years, I find I've just been wasting my time.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was een vredig begin, Peace in the Valley. Ron Elliott, een stielgitarist die in 88 een LP maakte met deze titel. Die draaide ik omdat ik nog wat nummers over had van de vorige week, het 4 en 5 mei weekend. Ik heb dit uur er maar mee gevuld.

Wilfkarte zong We'll Meet Again in Peaceful Valley. Een opname van 27 oktober 1938 tussen 3 en 5 uur 's middags in de Victor Studio in New York. En Ed Ames had het over Peaceful Waters, waar hij de zeeën wel mee zal hebben bedoeld. Zijn echte naam was Edmund Dentus Urich en hij leefde van 1927 tot 2023. Bijna 100 jaar geworden. 28 LP's zong hij vol, die meestal pop werden genoemd. En Henry Ford, niet de man van de auto's, maar de leider van het Old Time Dance Orchestra in de jaren 20 van

Ik noemde de oorlog in Korea en ook Peter, Paul en Mary hadden het daarover in That Cruel War. Ja, het ging dan over Vietnam, maar alle oorlogen komen toch op hetzelfde neer. Gordon Bok wilde Freedom on the Wallaby. Ja, dat is een klein soort kangoeroe, maar ook een gedicht van Henry Lawson uit 1881. En een regio in Australië. En daar had hij het wel over. De LP heet Bay of Fundy en die ligt weer in Canada. Vreemd. En Bobby Horton zong vanwege dit alles The Battle Cry of Freedom. Een lied van halverwege de 19e eeuw. Het werd ook wel bekend als de Rally Round the Flag. Bobby bespeelt vrijwel alle instrumenten en is ook nog muziekhistoricus. MUZIEK

Sir Lancelot, toch niet die knecht van koning Arthur, nee, Lancelot Victor Edward Pinard, een calypso-zanger van Trinidad. Ga nooit naar Trinidad tijdens het carnaval. Hij leefde van 1903 tot 2001 en was in de States politiek actief. Zijn Walk in Peace Part 1 staat dan ook op een album met politieke actiesongs. Johnny Bond wenste Peace Be Still, eind 52, en Beth Dobson speelde voor hem op de bas. En het verscheen alleen op een singeltje. En Roscoe Hankins zong I'm Praying for the Day When Peace Will Come. We komen hem alleen tegen op compilatiealbums, maar dat komt doordat het label zijn naam verkeerd spelde. Het had Esco Hankins moeten zijn en van hem hebben we wel een stuk of acht LP's.

Sweet Peace of Mind door Chuck Price. Die leefde van 1941 tot 2014. Vanaf zijn 12e jaar zong hij voor de kost. En toch kennen we maar één LP van hem. Hij schreef het nummer zelf en het verscheen in 1972 op een singeltje. Jackie Berman zong een liedje voor kinderen, de Children's Peace Song. Haar ben ik alleen tegengekomen tussen Pete Seeger en andere revolutionairen op de LP Hootenanny Tonight uit 1954. Ze moet dus folkzangeres zijn geweest. En Kay Justice zong of wilde Deep Settled Peace, of allebei, gewoon ook. Zij is ook folkzangeres uit West Virginia. We kennen 5 LP's en CD's van haar, maar allemaal samen met Ginny Hawker of Alice Gerhardt. En dit is te vinden op Come All Ye Tender Hearted uit 1993.

Jamie Lester wenst de peace to far off places. Zij is Canadese en fiddelster en zangeres. Ik ken één cd van haar uit 99, maar daar staat dit nummer niet op. Het is een niet uitgebracht project, maar opgepikt in de serie Prime Cuts of Bluegrass. Jenny zingt en speelt gitaar, John Reisman mandoline, Tricia Canyon speelt bas en zingt met haar mee. En toen kwam Peace in the Valley nog eventjes in de herhaling, omdat ik hem van Henk Lokling zo mooi vind. Tijd voor de laatste, de Holmes Brothers met What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Ik zou het niet weten. Tot straks. Ja.

0: girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

De Shady Grove String Band speelde No Truck Driving Songs. En toch doen we ze, want dit wordt de aflevering 4 van de songs over trucks en hun drivers. En de LP van deze band heet Bitter Rich en komt uit 1981. John Bultman speelde banjo en Janan Bultman mandoline. Die moeten wel haast van Nederlandse afkomst zijn.

En dat waren er drie die we eerder al in een andere uitvoering hadden. De Truck Drivers Queen kreeg nu aandacht van Matthew Geiger, van wie we slechts één album kennen, Always Be There For You. Maar dat komt in 2025 en hij begint nog maar net. Don Rigsby had het over de Tennessee Truck Driving Man. Dat staat op zijn Doctor's Order uit 2013. Voor de instrumenten zorgden Don Rigsby, James Allen Shelton, Steve Sparkman, Ron Stewart, Barry Bales en Charlie Sizemore. En voor het zingen Rigsby, Sizemore, Ricky Skeks en Ralph Stanley. Het lijkt wel een reunie. En Clint Campbell zong over de Truck Driving Man. En die mocht meedoen omdat hij samen was met de Green River Boys. Want die hadden een banjo bij, bespeeld door Dale Fitzsimmons. MUZIEK

Thomas Cassel zag een Tijuana ice cream truck langsrijden. Dat staat op zijn cd Voyager uit 2018. Niet duidelijk wie er hier meededen, maar hij was vast niet alleen. In de jaren 50 hadden we ook al een Tommy Cassel, een rockabilly zanger. Misschien wel familie van hem. Randall Hilton vertelde een sterk verhaal over Cecil en de Cement Truck. Het is waar gebeurd, want het staat op True Stories, Tall Tales and Lies. In het begeleide boekje schrijft hij: "This story is true. I heard it from a guy at the Bluegrass Festival and I wrote it just as he told me. And Little Roy Lewis gave me the idea for the hook at the end of the song." Leuk. Lonnie Irving had het aan de stok met truckers Vitus, maar hulp van zes man, wie namen me niet veel zeiden. De opname was van juni 1960.

0: Look out, boys. Juliet's on the prowl again. She's what we call a diesel sniffer.
1: Jimmy Henley kwam er eerlijk vooruit. I love my truck. En Joe Rainey bedacht het. En Jimmy had er in 1982 11 man bij. Waaronder 3 om mee te zingen. En 1 met de naam James Henley. Je zou wel eens familie kunnen zijn. Die punt Rangers had een oogje op een truckstop girl. De cd uit 2004 heet We Stay High and Lonesome. En vertellen niet wie we zijn. Maar ze blijken uit Canada te komen. En ze hebben al 5 cd's gemaakt. De Dixie B-liners zagen hetzelfde kind lopen, maar spraken haar aan met Truck Stop Baby. Hun cd komt uit 2009 en heet Susanville. Ik telde 10 man en zag op de cd meer songs die in het programma hadden gepast. En Susanville ligt in het noordoosten van Californië.

Jim en Jesse McReynolds mochten nu toch de song brengen die ze zelf schreven, Truck Stops and Pretty Girls, Vic Jordan of Alan Shelton Banjo. Weldon, Mirek, Dobro, Bill Linneman, Bas en Blaine Sprouse, Fiddle, Nashville, 1980. Marcy Dickerson had alle jongens al geprobeerd en verzuchtte toen, I want to be a truck driver's sweetheart. Dat haalde ik van een verzamelalbum. Het blijkt de A-kant te zijn van het enige singeltje dat Marcy heeft gemaakt in 1968. Maar ze zong toch wel aardig. En de truckstop boogie hoorden we door Don Reno, Bill Harrell en Unknown Musicians. Nou ja, niks aan te doen dan. Opgenomen in juni 72 en toen bestonden er toch echt al potloden.

De Rickneys hadden het over twee toch heel verschillende zaken. Truck, Rust en Tobacco Barns. Oftewel, als je in een rookhol gaat zitten, dan verroest je truck. Aan het werk dus. Ze heten Andrew, Grant, Mark en Melissa en allemaal Rickney van achteren. Op de foto op de hoes van hun album Double or Nothing lijken ze met broers en zus. Het is trouwens hun enige uit 2014 en Bluegrass Today was nog wel heel lovend over hen. John Michael Montgomery had een lied dat de titel Salt en tussen haakjes de Grundy County Auction Incident. Dat zou ook over truckdrijvers moeten gaan. Had ik beter moeten luisteren misschien, maar het leek me meer over een dorpsveiling te gaan. John had er 10 man bij. En Brett Paisley liep gevaar om in de slip te raken, want hij had mud on the tires. Er staat op zijn cd Norwegian Favorites, maar het lijkt ook een album te zijn met de titel Mud on the Tires uit 2003. Het is geschreven door Chris Dubois.

Ernie Checker was Rolling on These Rubber Wheels. Bij hem is het een traditional. Bij de Stanley Brothers werd het door Carter Stanley geschreven. Zelf speelde hij gitaar en zong de leads. Matthew Thacker bass, Dick Rhodes banjo, Brendan Shipping mandoline en als gast John Rigsby fiddle. De band Jack Straw reed ook op Rubber Wheels. Hun album heet ook zo en ze waren met z'n vieren. Darren Greig, John Neufeld, David Poeg en Jesse Witters. En Bobby Atkins had gewoon Big Wheels. Hij was samen met Frank Poindexter en Tony Rice, plus Rita Williams en Shirley Tucker om mee te zingen. En zij zijn het ook die ons naar het laatste nummer brengen. Big Black Wheels door Wyatt Rice en de Dan Menzone Aliens. De CD heet Something Out of the Blue. Dus ze zouden er nog vliegende schotels mee kunnen bedoelen. Maar ik houd het maar op wielen van een truck. En misschien kan Vesse Clemens daarna ook nog wel, in ieder geval voor een stukje, met zijn King of the Road. Maar dan is het wel op. Wordt vervolgd. En tot straks.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

We hebben in dit uur wat broers op visite en die hebben allemaal hun instrumenten meegenomen. Allereerst de Gibson Brothers, zij zongen en speelden Bloom of the Rose. Begin jaren 90 verrasten Lake en Eric Gibson vriend en vijand. Ze werden geboren op een boerderij vlak bij de grens met Canada en intussen hebben ze 15 albums gemaakt. Hier hadden ze de vijf man bij.

The Barrier Brothers met Breaking in a Brand New Pair of Shoes. Het komt in 1961 en het waren Henry, Ernest en Herman Barrier met drie vrienden. Nou, aanvankelijk deed ook Ray nog met ze mee. Ze kwamen uit Osceola, Indiana, maar dit nummer werd 10 november 1961 opgenomen in Nashville. De York Brothers zaten te paard en waren Riding and Singing My Song. George en Leslie begonnen al eind jaren 30 als country duo, maar ze lieten zich beïnvloeden toen de bluegrass was uitgevonden. En dit was een pre-bluegrass song uit 1941. Van de Busby Brothers werd Bus de bekendste, maar er waren er vier. Ook Bob, John en Wayne. En in I Still Like the Songs That Mama Sang, September 87, deed Bob even niet mee.

De Church Brothers brachten A Sweeter Love Than Yours I'll Never Know. Ze heetten Ralph, Bill en Edwin en traden op met de Blue Ridge Ramblers. Ze kwamen uit North Carolina en de opname is van de winter van 1950. De Allen Brothers zaten in een Cabin of Love. Zij waren ook met z'n drieën. Ronnie Bass, Greg Banjo en Hardy gitaar en mandoline. En aan de LP Are You Feeling It Too deed ook Tommy Boyd nog mee met zijn dobro. Dit was hun laatste opname in 1979. De Reno Brothers vonden in 1997 dat zij Always Late With Your Kisses was. Dit waren Dale mandoline, Don Wayne banjo en Ronnie gitaar. Speciale gasten waren Rob Eikes en Randy Howard en Robin Smith was de vaste bassist. Ze zijn de zonen van de grote Don Reno.

De Osborne Brothers brachten een oudje van de Everly Brothers. All I Have To Do Is Dream. Sonny Banjo en Bobby Onlinde. En ze hadden de 4 studiomuzikanten bij. Plus Robbie, die mocht drummen. Het werd in 1977 opgenomen in Nashville. En de Dillards brachten het verhaal over Ebo Walker, Doc Banjo, Rodney Gitaar en Dobro. Allebei tegelijk. En de anderen waren Roy Webb, Michael Jane en drummer Dewey Martin. Opnamedatum 6 mei 65. En de Abrams Brothers waren drifting too far from the shore. Ik hoop dat ze goed kunnen zwemmen. Het zou ongeveer in 2004 zijn opgenomen en ze heten John, Wayne, James en Brian. En voor de banjo en mandoline hadden ze 2 vrienden.

Bill Yates had zelf een aardige carrière, maar ook samen met zijn broer Wayne als de Yates Brothers. De cd waar ik If I Had My Life To Live Over Again van afhaalde is van 2001, maar dat zegt niet alles. Het kan een oude opname zijn. De Burton Brothers zaten in Richmond Prison, die staat in Ierland. Dewey speelde banjo en Emmett en James Roy gitaar. En een van de twee zong de lead. En ze schreven het nummer ook samen. De LP is van 72. En dan heb je ook nog de Brother Brothers. Adam en David Moss in Blue Virginia Blues zongen ze samen. En de een had een fiddle en de andere een cello. En de banjo was in handen van Alison Brown. En van hen hoorden we dat er ook een Richmond in Virginia ligt.

0: De Keene Brothers hadden een lied over Virginia Gale. Zij heetten Remus, Carnish en Philip. Hun LP uit 83 heet Bluegrass from the Mountain en op de hoes worden alleen de eerste twee genoemd. Chet en Don, de Ware Brothers, zo worden ze ons gepresenteerd. Hoewel ze totaal onbekend zijn, zouden ze 60 jaar samen hebben opgetreden. Op de hoes van hun LP staan ze met Josh Graves, Charlie Cushman en Kenny Baker. Wilde roses bloom, where she lies sleeping. En we hadden ook nog de Monroe Brothers, Charlie en Bill. Zij zongen op 21 juni 1936 Just a Song of Old Kentucky. Ze waren hier 32 en 24 jaar jong. Een gitaar en een mandoline, zoals de brotherduetten in de jaren 30 dat deden.
1: Lord, she's restless, like cotton candy clouds that sail the day, slow and free.

De Rhoads Brothers maakten vrij recent 2 cd's en zij brachten Any Old Wind That Blows. Hun website is in het Duits en daarop lezen we: niemand weet wie ze zijn en wanneer de band is opgericht. En dat is vrij. Somebody Touch Me van de King Brothers komt van de beroemde Rebel 4 LP set. En niemand lijkt nog precies te weten wie dit waren. En de Bray Brothers zongen over The Girl from the Blue Velvet Band. Nate Mandoline, Francis Bass, Harley Banjo en Red Cravens gitaar. Want die deed vrijwel altijd met ze mee. En ik denk dat er nog net eentje kan. En dat wordt dan de Crossman Brothers met The Fallen Eagle. Maar daar zit slechts 1 Crossman bij, Brian. Toch vreemd, ik ken slechts 1 LP van hen uit 1977. Wordt vervolgd en tot de volgende week, want mijn werk zit erop.

René Vroeger en Welen in een Nederlands country duet. Hoe de liefde gaat is de eerste single die René Vroeger heeft uitgebracht ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag die hij later dit jaar viert. Dan komt ook het duetalbum uit waarop René Vroeger eveneens met Welen een nieuwe versie gaat opnemen van Winter in America. Wij kijken er naar uit, want country in de Nederlandse taal op deze manier, die draaien we natuurlijk graag hier in Country Love, want dit is gewoon een mooie hit. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer mooie nieuwe songs om aan u te laten horen, zoals onder andere van Reba McEntire. Onlangs kwam haar EP One Night in Tulsa uit en dat is ook de titelsong van haar nieuwe single, ter gelegenheid van haar 50-jarige artiestenjubileum. En net als Vince Gill gaat ook Reba McEntire elke maand een EP uitbrengen met één nieuwe song en daarop een aantal songs die haar carrière gevormd hebben. Behalve de titelsong One Night in Tulsa staat op het album ook een cover van Tulsa Time, een song geschreven door Danny Flowers en in 1978 op de plaat gezet door Don Williams. Voor Don Williams was het zijn 8e nummer 1 hit. En in datzelfde jaar nam ook Eric Clapton de song op voor zijn album Backless. Reba McEntire maakte er een nieuwe versie van voor One Night in Tulsa, Tulsa Time.

50 Years From Home, deel 5. Lonely is What I Do. De boek hoorde u, geschreven ook door Vince Gill samen met Bob DePiro. Inmiddels zijn er al 6 delen uitgekomen van Vince Gill's muzikale biografie. En het ene deel is nog mooier dan het andere, maar ik moet echt zeggen dat Lonely is What I Do en End of the Night, deel 6, zijn beide geweldige albums waarin Vince Gill op zijn best is, uiteraard samen met steelgitarist Paul Franklin. We gaan naar het nieuwe album van Casey Musgraves. Dat verscheen op 1 mei jongstleden, Middle of Nowhere. En dat is ook de naam van de tournee die ze op 1 mei gestart is. Maar liefst 3 singles bracht ze tegelijk uit van het album, waarvan Loneliest Girl er 1 is, Casey Musgraves.

0: It ain't gambling when it's good.
1: Josh Letters. Van zijn nieuwe album Neon Never Fades hoorde u Gambling. Dit album van Josh Letters kwam begin januari al uit. En het is verkrijgbaar in Nederland. Ik zou zeggen, schaf het aan, want het is echt een geweldig album. En Josh Letters verdient gewoon een groter publiek. We gaan zeker nog meer van dit album Neon Never Fades draaien in Country Love. Op 10 april jongsleden verscheen ook het nieuwe album van Ella Langley. Zij maakt echt

een bliksemcarrière momenteel en wordt ook gezien als de volgende nieuwe lid van de Grand Ole Opry. Ze treedt er al regelmatig op, dus dat zou maar zo kunnen. Last Call for Us is een van de mooie songs van haar nieuwe album Dandelion.

schitterende ballad van Ella Langley, Last Call for Us. Met enige regelmaat staat Country Love in het teken van covers versus originals. We draaien dan de cover van een heel bekende original country song. Vanmiddag draaien we er daar ook een van en die komt van het album Before the Sun Goes Down van Rob Ikes en Trey Hensley. There Ain't No Good Chain Gang. Het origineel is van Johnny Cash en Waylon Jennings. Zij hadden er een nummer 2 hit mee in 1978. Vanmiddag de cover van Rob Ikes en Trey Hensley.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Aubrey Haney, A Man Must Carry On. En dat is ook de titelsong van het album dat hij in 2000 uitbracht. Vorige week was hij onze gospel en deze week wilde ik toch ook weer een mooie song van hem draaien. Want deze muzikant in hart en nieren verdient gewoon een podium. Aubrey Haney is een master fiddler, winnaar van diverse fiddelkampioenschappen in de Verenigde Staten. En dat win je echt niet zomaar. En dat is natuurlijk ook te horen in deze song A Man Must Carry On. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag en die is van Skeeter Davis. In 1968 bracht zij het album I Love Flat and Scruggs uit met daarop God Loves His Children, Skeeter Davis.

De legendarische Don Helms op steel guitar in Fireball Mill. Het komt van zijn album Don Helms Steel Guitar uit 1962. Het is weer tijd voor onze song van Ray Price, Ray 100, want dat is 2026, het 100ste geboortejaar van Ray Price. Vanmiddag draaien we een song van het album Master of the Art uit 1983, Scotch and Soda, Ray Price.

Tijdloos mooie muziek van Ray Price, Scotch and Soda, van het album Master of the Art. Nog 5 dagen en dan is het zover. Dan begint Emmylou Harris aan haar tournee in Nederland. Ze start de 20e in de Doelen in Rotterdam. Wij kijken er naar uit en draaien alvast de song van Emmylou Harris, Mystery Train, van het album 30.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Jim Lauderdale met Whisper. Het komt van het gelijknamige album uit 1998. Want Emmylou Harris, ze komt niet alleen naar Nederland. Ze brengt Jim Lauderdale mee. Hij opent haar shows en dat is dus dubbel genieten. Volgende week in Rotterdam. En daarna in Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Het is vandaag 15 mei en precies 60 jaar geleden vandaag was Distant Drums van Jim Reeves de nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Daar bleef de song maar liefst 45 weken in de charts staan. En postuum werd dit dus een nummer 1 hit voor Jim Reeves, Distant Drums.

June Carter Cash van het album Keep on the Sunny Side hoorde u The Shadow of a Lady. En het is vandaag ook alweer 23 jaar geleden dat we afscheid namen van June Carter Cash. En wij eren haar nagedachtenis met deze mooie song. We komen daarmee wel aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met George Strait. Aanstaande maandag viert hij zijn 74ste verjaardag. Country Love zendt dan een special uit rond deze zanger uit Texas met meer dan 60 nummer 1 hits op zijn naam. Doe dat maar eens na. In 1993 bracht hij het album Pure Country uit met erop de geweldige song The Heartland. En ja, als er één is die die song maakt wat mij betreft, dan is het wel Buddy Emmons die die prachtige stijlpartijen voor zijn rekening neemt in deze song. Bedankt weer voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

die ons kennen, die weten dit verhaal al. En de mensen die ons nog niet kennen, vertel ik het nog even voor. Naast dat wij country spelen, spelen wij ook heel vaak in verpleegverzorgingshuizen, Rode Kruis, boot, dat soort zaken. En daar kan je met muziek heel vaak mensen nog helemaal diep in hun ziel raken. En een van mijn vrienden is een vrouw, die was 47 toen ze dementeerde. Dat is erg jong. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, joh, hoe ga je daar nou mee om? Want ik bedoel, 47 is erg jong. Hij zei, nou, ik heb het geleerd op de duur zo van, ik pak die koffer met herinneringen, denkbeeldigen, en die neem ik mee het verpleeghuis in. En dan doe ik hem open en haal ik herinneringen op. En als ik wegga, zet ik die koffer weer bij de deur. Want als ik hem meeneem, dan kan ik mijn eigen leven niet meer leiden. En dat ga ik wel doen, daarna. En dat is het nummer, een old suitcase filled with yesteryears geworden.

Jij moet even om, ja, dan ga ik hem aankondigen voor jou. Een van de favoriete zangeressen van Joop, behalve Daniel en Marijke. Tenminste, dat zeg ik even voor. Is Gail Davis. En hij heeft zelfs een keer haar, ik was er wel bij hoor, ze haar laarzen uit mogen trekken. Dus toen was vanavond helemaal yes. Ik was er wel bij, stond een beetje jaloers op de zijkant te kijken hoe die dat deed. Maar en dat nummer heet Someone is Looking for Someone Like You. En dit spelen we speciaal voor Daniel. Je mag het zelf ook nog zingen. Je mag het zelf ook nog zingen.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

wat zuinigjes tankte. Liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies, ze telden hun muntjes bij het snoepjes assortiment. De vrouw loog, hey, dat is

Hij zei, die snoepjes, die zijn toch veel duurder. En ze siste, gaat jou dat wat aan?

hele goede avond. Welkom bij New Country. Tweeën country op jullie favoriete zender met jullie favoriete muziek, country music. Maar wat kun je verwachten? We hebben weer de vaste onderdelen. We hebben een nieuwe album van de week. We hebben de maandfavoriet. En natuurlijk de hitlijsten, de single en de albumlijsten van Amerika. Genoeg reden dus om lekker ervoor te gaan zitten en lekker te gaan luisteren naar deze countryavond. Mijn naam is Bouke van der Vliet en ik wens jullie heel veel luisterplezier. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest, oftewel maandartiesten voor mei 2026. Het is het duo Brooks & Dunn en het was een line dance favoriet. Het nummer heette Boots Guten Boogie, het was nummer 1 voor hun. Verder in deze New Country komen dit duo Brooks & Dunn nogmaals voorbij. Nu eerst zoals gebruikelijk, voordat we naar de nieuwe muziek gaan, eerst oude nummer 1 hits. En vanavond gaan we 20 jaar terug in de tijd naar 2006. 20 jaar geleden, de eerste van dat jaar, was voor Bon Jovi. Jawel, John Bon Jovi. Samen met Jennifer Nettles. Titel Who Says You Can't Go Home.

samenwerking dus tussen een popartiest John Bon Jovi van de formatie Bon Jovi en Jennifer Nettles, echt country, want zij komt uit de formatie Sugarland. De volgende dat jaar, we zijn in 2006, was voor Rascal Flatts. Zij scoorde met What Hurts the Most.

Michael Flats, What Hurts the Most. En we waren in 2006 en we gaan nu naar 2026. We gaan naar de nieuwe nummers. En deze week om te beginnen Keith Urban. Hij bracht deze week maar liefst 2 nieuwe nummers uit. Het eerste nummer We Go Back doet hij samen met Michael McDonald. Maar die gaan we volgende keer draaien. Nu deze solo single. Dit is Keith Urban met Summer Breeze.

0: Summer Breeze, een van de twee nieuwe nummers die Keith Urban deze week uitbracht. En het andere was natuurlijk We Go Back, en dat doet samen met Michael McDonald. En die gaan we dan, beloof ik nu alvast, volgende week draaien. Was dat al een beetje een primeur, Summer Breeze van Keith Urban? Nu komt echt een primeur, want vandaag werd het bericht bekendgemaakt. En daar zitten we al heel lang op te wachten dat er heel binnenkort een nieuw album uitkomt van Brad Paisley. En vandaag op maandag kwam zijn nieuwe single uit. Dit is Brad Paisley. Zijn nieuwe nummer heet Fallen.
1: For the first time on Dutch and Frisian Radio, this is brand new.

En dat was een primeurtje in New Country vanavond. Vandaag kwam die uit, de nieuwe single van Brad Paisley. Het nummer heet Fallen. En binnenkort dus een compleet nieuw album. En dat na heel, heel veel jaren. En we staan er echt op te wachten. Binnenkort is trouwens Brad Paisley in ons land in Grollo bij het Blues Festival. We gaan naar deze aantal heren. Dan gaan we nu naar de zangeres. Want ook Carly Pearce heeft een nieuwe single. En die heet You Can't Have Him.

Het herkenbare geluid van Carly Pearce, haar nieuwe single. Die hoorde je zo pas, You Can Have Him. We gaan naar een artiest die heel productief is op het moment, want vorige week draaiden we ook al een nummer van hem. En we dachten dat dat een nieuwe single zou worden, maar dat is toch niet het geval. Dat was een nummer dat hij zingt in de televisieserie Marshall. En daar speelt hij ook een kleine rol in, deze Cody Johnson. Maar nu heeft hij ook een nieuwe single uit dat op zijn nieuwe album komt te staan, dat ook zeer binnenkort uitkomt. En dit nummer, dat heet Hello Lonesome.

Hello Lonesome, de nieuwe single van Cody Johnson. Het komt te staan op zijn nieuwe album Banks of the Trinity. En het album komt uit op 26 juni van dit jaar. En de titel van het album verwijst naar de Trinity River in Texas, waar Cody Johnson opgroeide. Volgens hem wordt het een persoonlijk album over zijn jeugd en de achtergronden daarvan. We gaan door met Charlie Crockett. En dat is een beetje, dat is de laatste voor het overzicht trouwens van de hitlijsten. Het heeft een verhaaltje, want Charlie Crockett, hij verraste iedereen op 28 april om 8 uur 's avonds met een nieuw album met 14 nummers. Het album dat heette Clovis. En dat gebeurde slechts 3 weken na de release van zijn derde en tevens laatste album bij het grote label Iron Records, Ace of the Ram. Zelfs voor de productieve Charlie Crockett was deze snelle opeenvolging van albums opmerkelijk. En het leek het deels een poging om Island Records, dat nog steeds het vorige album promoot, dwars te zitten. Nu is alles nog onzeker, want gebruikers van de streamingdiensten in de Verenigde Staten en elders merkten woensdag dat alle nummers van Clovis grijs waren weergegeven en ze konden het album dus niet meer vinden. En degenen die het al gedownload hebben, die zijn op dit moment natuurlijk erg blij. Wij hebben één track kunnen vinden, heb ik. En van het album Clovis is dit de Hallelujah Trail, Charlie Crockett.

De Hallelujah Trail van Charlie Crockett van het album Clovis, dat uit was en ook weer niet. We gaan naar de hitlijsten. We volgen de Apple-lijsten, de meest gedraaide nummers op country radio in Amerika. De hoogste nieuwe deze week is voor Jacob Hackworth. En het nummer dat heet What Took You So Long? Het komt binnen op nummer 65.

was de hoogste binnenkomer op 65 deze week. Jacob Hackworth, What Took You So Long? We gaan door met de snelste stijger. En dat is een gelegenheidsduo. We kwamen vorige week binnen op nummer 71 en ze stijgen met een enorme stip door naar nummer 31. Ik heb het over de supersterren Morgan Wallen en Ella Langley. I Can't Love You Anymore.

0: ben geen waarzegger, maar ik denk dat deze zeer binnenkort op nummer 1 staat. I Can't Love You Anymore van Morgan Wallen en Ella Langley. We gaan naar de top 10 van deze week. Op nummer 10 staat Corey Kent samen met Co Wetzel met Rocky Mountain Low. John Ross, Hate How You Look op 9 en Megan Maroney, Beautiful Things op 8. Een oude nummer 1 staat op nummer 7, Luke Combs, Days Like These. 6, Jordan Davis, Turn This Truck Around en 5, Ella Langley met Be Her. We horen Cody Johnson met zijn nieuwe single, maar met zijn vorige The Fall staat op 4. En op 3 staat Riley Green met Change My Mind. Tucker Wetmore met Brunette op nummer 2. En voor de tweede week in mijn lijst staat Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.
1: Nummer 1.

topless in a hotel room van Luke Combs van zijn album The Way I Am. En de opvolger is ook alweer snel onderweg naar de hoogste posities. We gaan naar het album van de week en dat is Ernest. Het album heet Deep Blue. Het is het vierde album van Ernest Keith Smith. Hij werd geboren op 11 januari 1992, maar hij is beter bekend natuurlijk als Ernest en dan in hoofdletters geschreven. Hij is zanger en songwriter. Hij heeft hiervoor 3 albums gebracht. Locals Only 2019, Flower Shops, The Album 2022 en Nashville, Tennessee in 2024. Hij heeft ook nummers geschreven die zijn opgenomen door de grote sterren Morgan Wallen, Jake Owen, Florida George Line, Thomas Redd, Chris Lane en Jelly Roll. En al zijn nummers worden geproduceerd door Joey Moy. Nu dus het vierde album, Deep Blue, ons album van de week. En daar gaan we 2 nummers van draaien in dit uur. Wasted Day en daarna titelnummer Deep Blue, Ernest.

Deep Blue, het titelnummer van ons album van de week. Deep Blue van Ernest. En straks in 2 uur komt Ernest nogmaals voorbij. En als je dan een extra die gedraaid hebt, zoals de nieuwe single van Brad Paisley, dan heb je natuurlijk tijd tekort. Dus we gaan de platenkast gewoon verschuiven naar volgende week. Want we gaan nu even naar David Allan Coe. Want David Allan Coe, hij werd geboren op 6 september 1939, maar hij overleed jongsleden op 29 april. Was zanger en songwriter. Hij had grote hits zelfs. Met You Never Even Called Me By Your Name, Long Haired Red and The Ride. Maar zij schreef ook heel veel nummers. En onder andere deze van Johnny Paycheck. En Johnny Paycheck had er een grote hit mee. Maar dit is de uitvoering live van David Allan Coe zelf. Take This Job and Shove It.

David Allan Coe, hij overleed op 29 april jongstleden. De laatste eerste uur is voor Eben McIntyre. Haar nummer 1 hits komen allemaal voorbij. 23 had ze, versen toen nummer 9. Uit 1987, The Last One to Know. Tot zo na het nieuws van 8 uur met de 2 uur New Country.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Twee uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet. En in mei is dat Ernest. En dat is trouwens van het album Deep Blue. En dat is ook ons album van de week. Maar de maandfavoriet die draaien we de hele maand als eerste in het tweede uur. En dat nummer heet Time is a Thief. En dat doet hij samen met Lucas Nelson. Verder in dit tweede uur hebben we een klassiek album, zoals elke week. En dat is vanavond Carrie Underwood met haar album Some Heart. En het derde en de 3-in-1 is voor Carl Smith. Maar eerst gaan we naar onze maandartiesten. En dat zijn Brooks & Dunn. Dit zijn ze met Honky Tonk Truth.

Onze maandartiesten Brooks en Dunn waren ze deze week met Honky Tonk Truth. We gaan ook weer een vast onderdeel, de Song of Faith and Inspiration. Die wordt elke week uitgekozen door collega Jan Theo van Hout. Hij is actief op diverse radiostations met zijn programma. Country programma In the Country en het Bluegrass programma Enjoying Bluegrass. En deze week koos hij Darius Rucker met True Believers.

True Believers, Darius Rucker. En enkele jaren geleden was hij gewoon live in AFAS in Amsterdam. En daar gaf hij een mooi optreden. We gaan naar het klassieke album. En het klassieke album is Some Hearts. Het debuutalbum van Carrie Underwood. Het werd uitgebracht op 15 november 2005 door Arista. Het album werd opgenomen kort na Underwood's overwinning in American Idol en markeerde haar overstap van televisieroem naar mainstream country music. Some Hearts is een mix van hedendaagse country en pop-invloeden, geproduceerd door Mark Bright en Dan Huff. Het bevatte veel singles Jesus Take the Wheel, Don't Forget to Remember Me, Before It Cheats en de laatste Before It Cheats en het nummer Jesus Take the Wheel. Dat werden grote crossover hits, waarvan de laatste een van de best verkochte country singles aller tijden werd. En we gaan die twee laatste horen. Jesus Take the Wheel en daarna Before He Cheats. Carrie Underwood.

klassieke album was voor Carrie Underwood, Some Hearts, met onder andere Days Before He Cheats. En daarvoor het hele mooie Jesus Take the Wheel. We gaan naar het New Country album van de week van vorige week. En dat was Songs About Us van niemand minder dan Jason Aldean. En dit is zijn nieuwe single, Don't Tell On Me.

Don't Tell On Me van Songs About Us van Jason Aldean. En we gaan straks in het overzicht van de albumlijst kijken of die daar al binnenkomt. We gaan naar de 3-1. En de 3-1 is voor Carl Smith. Niet Carl Smith, want dat was een hele andere zanger. Dit is Carl Smith. Calvin Grant Schaffner. Hij werd geboren op 7 april 1932. In Oklahoma als jongste van drie zonen van James, Otto en Ethel Quinn Schaffner. Tijdens de Grote Depressie trokken de Smiths naar het westen en vestigden zich in Oakland, Californië en groeide op in San Jose. Hij begon zijn carrière op 15-jarige leeftijd in het Remember Me Café in San Francisco, maar had aanvankelijk weinig financieel succes. Gedurende de jaren 50 kon hij de carrière dan ook niet voortzetten en werkte in verschillende andere banen zoals bronco-rijder en ook vrachtwagenchauffeur was hij. Hij verscheen halverwege de jaren 50 in het televisieprogramma California Hayride voordat hij 2 jaar in militaire dienst ging. En later pakte hij zijn carrière weer op. In 1970 tekende Smith een contract bij Decca en hij had al snel een top 10 hit in 1972, I Found Someone of My Own. Hij begon opnames, grote namen op, die geschreven werden door grote namen, zoals het nummer The Lord Knows I'm Drinking, dat geschreven werd door Bill Anderson. Maar zijn grote successen waren in 1974 met twee hele grote hits, It's Time to Pay the Fiddler en Country Bumpkin, die beide de Song of the Year Award vingen van zowel de Academy of Country Music als de Country Music Association. En Country Bumpkin, dat wordt nog steeds het favoriete nummer van Garth Brooks genoemd. Ook alweer zo'n klein weetje. We gaan drie nummers draaien. It's Time to Pay the Fiddler. Daarna The Lord Knows I'm Drinking. En we eindigen natuurlijk met Country Bumpkin. Carl Smith.

De 3-1 die was voor Carl Smith en het laatste was Country Bumpkin. En die kreeg dus diverse awards, zowel CMA Awards als ACM Awards. Een grote hit was het. We gaan naar ons album van de week en dat is Ernest met Deep Blue. Dit is het nummer Boat Named After You.

Een rest van ons album van de week. En dat album van de week heet Deep Blue. Dit was Boat Named After You. Volgende week nemen we het album gewoon nogmaals mee om er nog een nummer van te laten horen. Zeker twee nummers, want het is ook onze maandfavoriet. We gaan naar de albumlijst. De albumlijst van de country albumlijst. 10 staat Zach Bryan with Heaven on Top. 9 Riley Green, Don't Mind If I Do. En 8 Jason Aldean, 30 number one hits. 3 staat Ella Langley met Hungover. En op 6 staat weer Jason Aldean. En hij komt binnen op nummer 6 met onze album van de week van vorige week, Songs About Us. 5 staat Dangerous, de dubbele album van Morgan Wallen. En 4 staat Luke Combs, The Way I Am. 3, One Thing at a Time van Morgan Wallen. En 2, I'm the Problem van Morgan Wallen. En dat betekent dat voor de derde week op nummer 1 staat Dandelion van Ella Langley. We draaien vanavond een cover van de klassieker It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.

En toen ging het even mis. Toen was de hele lijst zomaar verdwenen. We gaan het gewoon zometeen nog een keer proberen. Want hij laat zich alweer op. We gaan direct beginnen met... starting up, zegt hij. Dus, en hij heeft gefinished. Dus nu gaan we weer luisteren naar Ella Langley. Het kan gebeuren. En het is een live uitzending. Dus...

was die toch helemaal. It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels van Ella Langley van het nummer 1 country album en nummer 1 top 200 album Ella Langley Dandelion. We gaan naar Willie Nelson. Hij werd vorige week 93. Zijn nieuwe album Dreamcatcher komt eind deze maand uit. Maar hij zit niet stil, want hij doet ook mee met heel veel andere artiesten. En zo doet hij ook mee aan het nieuwe album van Kacey Musgrave. Dat album heet Middle of Nowhere. En als je dat goed beluistert, is dat ook een prachtig album geworden van Kacey Musgrave. Misschien wel wat ondergewaardeerd, misschien wel te weinig aandacht. Maar dit nummer gaan we zeker draaien. Een kleine rol voor Willie Nelson en een grote voor Kacey Musgrave. Uncertain Texas.

Uncertain Texas. Casey Musgrave in een hele bescheiden rol voor Willie Nelson. We gaan naar het juweeltje en dat wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Zij heeft haar eigen radioprogramma Country Music Express wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International elke donderdagavond tussen 7 en 10 uur. Deze week kozen voor Jamie Johnson met het nummer Pretty, Pretty When It's New.

saying is really true. Love is always

0: saying is really true. But love is always pretty when it's new.
1: Jamie Johnson, Pretty When It's New, wat je wilt voor deze week. En ook de muziek het eigenlijk komt deze week weer bekijkt af. Want ik neem alvast afscheid van jullie. Ik zeg weer bedankt voor het luisteren en de reacties. Met veel plezier heb ik het voor jullie gemaakt. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. We eindigen met Two of a Kind, Back Road Fever. Tot volgende week. Dag.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: And who said country didn't rock?
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.